0: radio voor je eigen regio. 24 uur per dag. Roulette FM. Altijd in de buurt.
1: Roulette FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt.

0: Democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu.
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix. Roulette FM.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de Bild is dit
7: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vorige maand zijn in Oekraïne 238 burgerdoden gevallen. Het hoogste aantal in 10 maanden tijd, blijkt uit cijfers van de VN. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Het Openbaar Ministerie wil op meer plekken mobiele flitspalen gaan inzetten. Het aantal mogelijke locaties wordt meer dan verdubbeld en er komen ook meer palen die bovendien vaker van plek wisselen. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer landskampioen van Engeland geworden. Doordat concurrent Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth, het werd daar 1-1. Het weer, vooral in het binnenland stevige buien, tussendoor ook zon. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A28 Zwolle Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten vanaf Nijkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
9: Ik heb de league gewonnen sinds ik was geboren. Ik ben ecstatic, ik ben excited. Ik kan niet geloven dat dit niet real is. Het is niet real voor mij, dit is niet real.
10: Ik ben wachten mijn hele leven. Ik kan niet geloven dat het waar is. Ik kan niet geloven. We won de league!
8: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt in de regio vroeg op gang met helaas aardig wat bijzonderheden. Ik begin op de A28 Zwolle Amersfoort, bij knooppunt Hoevelaak een ongeluk met een vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. Tot 2 uur vanmiddag is dat waarschijnlijk het geval. Op dit moment 20 minuten in de file. Dan de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen. 7 kilometer waar je 20 minuten langer over doet. En door gaat in de weg bij knooppunt Everdingen. Nog steeds file op de A2 vanuit Den Bosch. Ben je onderweg richting Utrecht, dan file vanaf knooppunt Del ongeveer 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
12: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het Openbaar Ministerie wil op meer plekken mobiele flitspalen gaan inzetten. Het aantal mogelijke locaties wordt meer dan verdubbeld. En er komen ook meer palen die bovendien vaker van plek wisselen. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer landskampioen van Engeland geworden, doordat concurrent Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het weer wisselvallig, stevige buien vanochtend. Vanmiddag is het wat vaker droog en zonnig en dan wordt het 16 tot 18 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits valt eigenlijk wel mee op de meeste plekken qua hoeveelheid kilometers dan. Want in de regio zijn twee bijzonderheden die aardig wat vertraging veroorzaken. Allereerst oude bekende de A2, Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Everdingen is de wegdek al een tijdje in slechte toestand. De rechterrijstrook is daarom dicht. Vertraging 20 minuten vanaf Waardenburg. Maar nu ook een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken een half uur extra. Dat duurt nog tot 2 uur vanmiddag. Tot die tijd kun je omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
9: Het ironische is, het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
8: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
10: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
8: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken is de spits aardig goed te doen, qua kilometers dan vooral. Maar in de regio zijn er een paar bijzonderheden om uit te lichten. Allereerst een ongeluk op de A6. Je hebt daar in beide richtingen problemen bij Almere Oostvaarders. Vanuit Muiden naar Lelystad is de weg helemaal dicht en moet je omrijden. Kan vrij gemakkelijk via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. De andere kant op naar Muiden. Daar heb je te maken met een file, 10 kilometer en 30 minuten. Maar daar kun je er gelukkig dus wel langs. Dan andere bergingswerkzaamheden door een ongeluk op de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Strandnulde en Knopend Hoevelaken 30 minuten. Eerder werd bekend dat dit tot 2 uur vanmiddag zal duren. Nu is die bijgesteld naar 12 uur. Desondanks wel file dus. Omrijden is een beter idee. Dan via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar niet als het gaat over Groenland. Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een oproep van een speciale commissie tot openheid werd genegeerd, zo meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Het weer wisselvallig, vanmiddag wat vaker droog en zonnig. En het wordt 16 tot 18 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio zijn helaas een paar bijzonderheden te melden. En ik begin met de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Almere Oostvaarders gebeurde een ongeluk en de weg is helemaal dicht. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. De andere kant op de A6 hierdoor ook file, ongeveer 11 kilometer en 35 minuten. Dan 30 minuten extra op de A28 Zwolle Amersfoort door een ongeluk bij knooppunt Hoevelaken. Een ongeluk met een vrachtwagen heeft aardig wat diesel gelekt. Dat ligt er nog op de weg. De rechterrijstrook is tot het middaguur dicht. De vertraging is 30 minuten, maar je kunt ook omrijden. Kies dan de route via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
13: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit te lukken. Te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
12: Ook deze maand zijn er veel drone- en raketaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren. Anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
14: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
12: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd flink wat vertraging in de regio. En dan met name nu de A6. Je hebt daar in beide richtingen file bij Almere Oostvaarders. Richting Lelystad is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. De andere kant op, vanuit Emmeloord, heb je een file. 12 kilometer en momenteel 50 minuten. Ook wordt er langzamer gereden op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken 30 minuten. Eén rijstrook is er dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de Bilt is dit
17: Roulette FM.
16: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: De rotonde Soestdijkseweg Zuid-Groenekansenweg in De Bilt gaat tijdelijk deel uitmaken van een landelijk onderzoek naar de veiligheid van rotondes. Hiervoor worden door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid bij de rotonde camera's opgehangen. De stichting doet landelijk onderzoek naar de veiligheid van rotondes voor fietsers en voetgangers. Zij monitort bijvoorbeeld het verschil voor de verkeersveiligheid tussen een eenrichtingsfietspad en een fietspad met twee richtingen. Ook onderzoekt de stichting op welke rotondes het zicht van automobilisten op fietspaden beter is. De twee camera's filmen tussen 1 en 14 juni het verkeer op de rotonde. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Het onderzoek in de gemeente De Bilt draagt bij aan de kennis over het gebruik en de veiligheid van rotondes in het algemeen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft de gemeentewijk bij Duurstede officieel gevraagd om met spoed tijdelijke noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers te regelen. De opvang moet uiterlijk half juni starten en minimaal 2 maanden duren. Burgemeester Petra Doornbal bevestigt de oproep en zegt dat de gemeente weinig keuze heeft, omdat de minister juridische middelen kan inzetten als een gemeente niet meewerkt. Doornbal benadrukt dat het aan de gemeente is om waar mogelijk de inwoners te betrekken in het proces als het gaat om communicatie en participatie. Wijk bij Duurstede gaat nu onderzoeken welke locatie het meest geschikt is. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de inbreng van inwoners, ondernemers en organisaties over asielopvang in 2024. De Stichting Survival Groep Hang On heeft in een brief aan het college en de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug opnieuw aandacht gevraagd voor een nieuwe trainingslocatie. Het voortbestaan van de club dreigt in gevaar te komen nu een definitieve oplossing uitblijft. De Survival Groep raakt na 16 jaar de vaste locatie op het Grote Bos kwijt, nu de nieuwe eigenaar RCN de sporters te huur opzegt. De gemeente zoekt mee naar een nieuwe plek. De zonneweide aan de Amerongse Burgwal kwam in beeld, maar de gemeente wil deze locatie gebruiken als opslagplaats voor de buitendienst. Hang On stelt dat steeds meer leden hun lidmaatschap opzeggen vanwege het gebrek aan perspectief. Hang On pleit daarom voor een permanente locatie aan de zuidzijde van Sportpark De Burgwal in Amerongen. Volgens het bestuur van Hang On is een tijdelijke oplossing niet gewenst vanwege de hoge kosten voor het opbouwen en afbreken van de hindernisbaan.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen snel op. Maar helaas zijn er nog wel een paar bijzonderheden te melden in de regio. Ik begin met de A6. Daar heb je in beide richtingen problemen bij Almere Oostvaarders door een ernstig ongeluk. De weg is richting Lelystad vanuit Muiden helemaal dicht. Je kunt het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De A6 richting Muiden vanuit Emmeloord heb je een file. Op dit moment 10 kilometer en 25 minuten. Dan een nieuw ongeluk op de A28 richting Zwolle bij afrit Zwolle-Zuid. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Wezep heb je 10 minuten vertraging. En er was al een ander ongeluk gebeurd op de A28 naar Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken heb je 1 rijstrook minder door een ongeluk met een vrachtwagen. Heeft ook flink wat olie gelekt, wat diesel bedoel ik. De rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. Omrijden kan over de A50 en de A1, volgt dan de borden Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
7: Flex Estate. Own your deal.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar helaas zijn er nog een paar bijzonderheden overgebleven in de regio. Allereerst de A1 naar Amersfoort vanuit Amsterdam. Tussen Naarden en Blaricum 6 kilometer en 3 kwartier extra door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A6, daar heb je in beide richtingen problemen bij Almere Oostvaarders. Richting Lelystad is de weg helemaal dicht door dat ongeluk. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. De andere kant op heb je 20 minuten vertraging. Op de A28 Zwolle-Amersfoort vielen voor knooppunt Hoevelaken. 9 kilometer en 20 minuten. Vanmorgen vroeg gebeurde daar een ongeluk en nu ligt er nog aardig wat diesel op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
8: Roulette FM.
11: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug krijgt een forse uitbreiding. Naast de gemeente Zeist en Utrechtse Heuvelrug gaan onder andere ook de gemeenten De Bilt en Soest deel uitmaken van het park. De Utrechtse Heuvelrug strekt zich uit van de Grebbeberg bij Rhenen tot aan het Gooimeer bij Huizen. Het is een aaneengesloten zandrug die meer dan 150.000 jaar geleden werd gevormd tijdens de ijstijden. De huidige grens langs de A28 doorsneed dit natuurlijke systeem kunstmatig. De nieuwe begrenzing volgt nadrukkelijk de contouren van het bos- en heidegebied binnen de provincie. Het noordelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug krijgt nu ook officieel de status van Nationaal Park. Het park omvat voortaan het gehele Utrechtse deel van de Heuvelrug en groeit van 11.324 hectare naar 21.323 hectare. Groenekan is in rep en roer. In het dorp zijn vorige week meerdere schapen en lammeren gedood. Het zou mogelijk gaan om een aanval van een wolf. Op lokale WhatsApp-groepen gaat het bericht al enkele dagen rond dat één of meerdere wolven vorige week donderdag schapen hebben aangevallen op twee adressen. Het roofdier zou ook te zien zijn op camerabeelden. Volgens het AD is de aanval ook gerapporteerd bij een wolvenmeldpunt. Daar is te lezen dat 8 schapen en 2 lammeren zijn gedood. De gemeente Bunnik is een zoektocht gestart naar een nieuwe kinderburgemeester in het schooljaar 26-27. Fien Swinkels, de huidige kinderburgemeester, draagt dan na de zomervakantie het stokje over. Een kinderburgemeester denkt mee en signaleert wat de kinderen uit Bunnik, Oudijk en Werkhoven belangrijk vinden. Kinderen die na de zomer naar groep 7 gaan en in de gemeente Bunnik wonen, kunnen zich aanmelden. Dat doen ze door voor 18 juni een video van maximaal 2 minuten te maken waarin ze vertellen waarom ze kinderburgemeester willen worden en welke 3 onderwerpen ze belangrijk vinden. Het is de 8e keer dat Bunnik een kinderburgemeester gaat installeren. Het aantal kinderen dat kinderburgemeester wil worden groeit. In 2024 waren er 16 aanmeldingen, vorig jaar waren het er al 20.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 Muiden-Lelystad gebeurde een ernstig ongeluk bij Lelystad. De weg is daar nog altijd dicht. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle. Op de A28 Zwolle-Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Er moet wat zonnebloemolie van de weg worden gehaald. En de A30 Barneveld-Ede is ook dicht bij Lunteren door een ongeluk. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A1, de A50 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
10: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: FM Regio Nieuws.
1: Inwoners van Bunnik, De Bilt en Baren gaan systematisch de bermkwaliteit in de provincie in kaart brengen. Vrijwilligers gaan aan de slag als bermscouts om de drie gemeenten te helpen hun bermbeheer te verbeteren. Het project is een initiatief van Natuur- en Milieufederatie Utrecht, waarbij inwoners worden opgeleid om met een zoekkaart de nectarindex in kaart te brengen. Dit is een wetenschappelijke methode om de nectar- en bloemenwaarde van bermen te meten. De verzamelde gegevens worden gedeeld met de gemeente. In Zuidoost-Utrecht liggen duizenden kilometers berm langs de wegen en fietspaden. Als die ecologisch worden beheerd, vormen ze een groot leefgebied voor planten en dieren. Volgens de Natuur- en Milieufederatie willen veel gemeenten die stap zetten, maar missen de gegevens om gericht te handelen. Het project Bermscouts brengt die kennis nu voor het eerst in kaart. Jan-Henk van der Velde wordt de nieuwe directeur-bestuurder van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Hij volgt na de zomer Gijs de Cruijff op, die in maart geïnstalleerd werd als gedeputeerde van de provincie Utrecht. De in Zeist woonachtige Van der Velde is nu nog directeur-bestuurder van Stichting Utrecht Science Park. Hij laat weten dat sport en natuur al zijn hele leven een grote rol spelen. Van voetbal bij DEV en SV Kampong tot actief wielrennen en mountainbiken. De taken van directeur-bestuurder van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug worden tot 1 september nog waargenomen door Patrick Poelman. De rotonde Soestdijkseweg Zuid-Groenekansenweg in De Bilt gaat tijdelijk deel uitmaken van een landelijk onderzoek naar de veiligheid van rotondes. Hiervoor worden door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid bij de rotonde camera's opgehangen. De stichting doet landelijk onderzoek naar de veiligheid van rotondes voor fietsers en voetgangers. Zij monitort bijvoorbeeld het verschil voor de verkeersveiligheid tussen een eenrichtingsfietspad en een fietspad met twee richtingen. Ook onderzoekt de stichting op welke rotondes het zicht van automobilisten op fietspaden beter is. De twee camera's filmen tussen 1 en 14 juni het verkeer op de rotonde. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Het onderzoek in de gemeente De Bilt draagt bij aan de kennis over het gebruik en de veiligheid van rotondes in het algemeen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: me when I'm gone. Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A6 Muiden-Lelystad is nog altijd dicht tussen Almere, Oostvaarders en Lelystad door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks, middagmix. Nu tot 1 uur, The 80's Lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Uit het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat ministeries meer beloven dan ze waarmaken. Zo duren rechtszaken nog altijd te lang. Bij Defensie worden aanbestedingsprocedures omzeild en er worden te weinig huizen gebouwd. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Anders kan het COA de veiligheid niet meer garanderen. Een porno-site die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er stonden video's op van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die nu verwijderd. Het weer, vanmiddag geleidelijk droger en vaker zon. Het wordt maximaal 18 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
11: In de buurt. Roulette FM.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is de vertraging 10 minuten door een kapotte vrachtwagen. Er is daar een rijstrook dicht. En op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen ook 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
14: Straks Rob op woensdag. Nu tot 2 uur middagmix.
16: Roulette FM. Clap your hands now.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Jette FM Regio Nieuws.
1: Inwoners van Bunnik, De Bilt en Baren gaan systematisch de bermkwaliteit in de provincie in kaart brengen. Vrijwilligers gaan aan de slag als bermscouts om de drie gemeenten te helpen hun bermbeheer te verbeteren. Het project is een initiatief van Natuur- en Milieufederatie Utrecht, waarbij inwoners worden opgeleid om met een zoekkaart de nectarindex in kaart te brengen. Dit is een wetenschappelijke methode om de nectar- en bloemenwaarde van bermen te meten. De verzamelde gegevens worden gedeeld met de gemeente. In Zuidoost-Utrecht liggen duizenden kilometers berm langs de wegen en fietspaden. Als die ecologisch worden beheerd, vormen ze een groot leefgebied voor planten en dieren. Volgens de Natuur- en Milieufederatie willen veel gemeenten die stap zetten, maar missen de gegevens om gericht te handelen. Het project Bermscouts brengt die kennis nu voor het eerst in kaart. Jan-Henk van der Velde wordt de nieuwe directeur-bestuurder van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Hij volgt na de zomer Gijs de Cruijff op, die in maart geïnstalleerd werd als gedeputeerde van de provincie Utrecht. De in Zeist woonachtige Van der Velde is nu nog directeur-bestuurder van Stichting Utrecht Science Park. Hij laat weten dat sport en natuur al zijn hele leven een grote rol spelen. Van voetbal bij DEV en SV Kampong tot actief wielrennen en mountainbiken. De taken van directeur-bestuurder van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug worden tot 1 september nog waargenomen door Patrick Poelman. De rotonde Soestdijkseweg Zuid-Groenekansenweg in De Bilt gaat tijdelijk deel uitmaken van een landelijk onderzoek naar de veiligheid van rotondes. Hiervoor worden door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid bij de rotonde camera's opgehangen. De stichting doet landelijk onderzoek naar de veiligheid van rotondes voor fietsers en voetgangers. Zij monitort bijvoorbeeld het verschil voor de verkeersveiligheid tussen een eenrichtingsfietspad en een fietspad met twee richtingen. Ook onderzoekt de stichting op welke rotondes het zicht van automobilisten op fietspaden beter is. De twee camera's filmen tussen 1 en 14 juni het verkeer op de rotonde. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Het onderzoek in de gemeente De Bilt draagt bij aan de kennis over het gebruik en de veiligheid van rotondes in het algemeen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
9: Met nu Rob op woensdag. Rob Achterkamp.
10: Roulette FM. We are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
11: You're listening to the best music you'll find anywhere. Rob op woensdag.

0: vorig leven was hij gitarist bij de band Genesis. Wereldberoemd, Mike Rutherford. Later in de jaren 90 scoorde hij hits met zijn eigen band, Mike and the Mechanics. En dit is er één van, All I Need is a Miracle. En ik ga je nu alvast vertellen, jij hebt een klein wonder nodig als je mij volgende week wil horen.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Ja, je hoort het goed. Je hebt volgende week een klein wonder nodig als je mij wilt horen. Nou, hoe zit dat nou? Ik heb vakantie. Spontaan en onverwachts. Maar wel lekker. De komende paar weken ben ik er dus niet. En ik weet niet precies wanneer ik weer terug ben, maar het zal een week of drie duren, denk ik. Hoe dan ook, we gaan vandaag gewoon een Rob op woensdag doen. Het is vandaag 20 mei. Ja, alles zit erop en eraan. Zometeen twee klassiekers van vinyl. Verder natuurlijk een heel uur vol met klassiekers. Straks een broodje aap en natuurlijk af en toe een hitje. En daar ga ik er nu een van draaien. Dit is Rob op woensdag met Mr. Know-It-All. En ik hoop niet dat je dat van mij vindt.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik ga je blootstellen aan je wekelijkse portie vinyl. En ik heb vandaag twee grote hits uit de jaren 70. Bij de ballads. En er was iets mee, maar dat ga je nu horen. Zometeen een track die twee keer een hit werd in Nederland. De eerste keer in 1969, de tweede keer 8 jaar later, in 1977. Het nummer zelf werd al geschreven in 1964 door Norman Berger. En er zijn inmiddels meer dan 80 versies bekend. In Nederland kennen we eigenlijk maar één versie. En die ga ik zo meteen voor je draaien. En er speelde nogal wat op de achtergrond rond dit singeltje, want de schrijver stond namelijk verkeerd op het labeltje vermeld. Dan kon je dat toch niet lezen, want dat draait veel te snel rond. Maar goed, het viel op en het is later gecorrigeerd. Maar toch ga ik de foute versie voor je draaien. Mighty Sparrow, Byron Lee en The Dragonheads. Die komen er zo meteen aan met Only a Fool. Maar eerst een zanggroepje uit Detroit, die in 1977 hun eerste single uitbrachten. En dat was meteen een laaiend succes. De singles en albums die zouden volgen deden helemaal niets. En daarom werd het groepje in 1982 ontbonden. Maar gelukkig hebben we de foto's nog, zou ik bijna zeggen. Dit zijn de Floaters en Float On. Aquarius.

Oh, is het geen plaatje? Jazeker, dat is het. En daarvoor ook, het waren twee singeltjes, ouderwetse 45 toeren singles. Je kan het nog een beetje horen aan het begin en het einde. Ondanks al dat gepoets en schoongemaak kraken ze toch wel een beetje. Dit zou ook een plaatje kunnen zijn, maar dat is het niet.

0: dead, it's still very much alive.
1: Op woensdag. Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: En a word from our sponsor.
4: Nom,

man die vele hits scoorde met Take That en later uiteraard solo. Robbie Williams, hij is inmiddels 52, maar heel eerlijk, ik vind hem de oude uitzien. Het zal te maken hebben met dat grijze haar van hem, maar goed, hij is vader van 4 kinderen. Misschien zal het daar wel aan liggen. Ik denk dat hij veel zorg heeft. Wat denk jij? En over zorgen gesproken, ik laat ze na deze uitzending even allemaal varen, want ik heb even vakantie een paar weken. En nee, ik ga niet ver weg. Helemaal niet zelfs. Ik ga naar het spreekwoordelijke Balkonia. De reden daarvoor is dat ik veel moet doen aan mijn huis en dat de brandstofkosten ook niet echt meewerken. Nou ja, dan kun je ook niet ver weg. Logisch.

draaien al een paar weken nummers die ook in commercials werden gebruikt. Dit is er ook weer een. The Temptations en My Girl. Meestal waren het spijkerbroekenreclames, maar dit was een reclame voor melk. Het speelde in een kroeg. Een meisje bestelde heel veel drankjes en één melk. Ik weet niet of je dat nog weet. Het is inmiddels heel lang geleden. Even wat natuurkundige weetjes. De snelheid van geluid is ongeveer 340 meter per seconde. Ja, echt waar. Dat je het even weet.

0: Nou, let op. Het volgende stukje lijkt een beetje op I'm Not In Love van 10cc. Ja, hè? En toch ook weer niet. En heel eerlijk, het kan er ook niet aan tippen. Hoogste tijd voor een verhaaltje.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee maar een broodje aap?
0: Langzamerhand kruipen we toch weer richting die vakantieperiode. En om daarop een beetje in te spelen heb ik vandaag een bijzonder verhaaltje. Maar goed, je weet het. Ze zijn natuurlijk niet waar gebeurd. Tijdens een tuinfeestje bij zijn vakantievilla in de Riviera stelde een Britse miljonair voor om een frisse duik te nemen. Voor de mannen lagen de zwembroeken al klaar, voor de vrouwen bikinis. Alleen waren die laatste gemaakt van een stof die desintegreerde bij de aanraking met water. Dergelijke bikinis schijnen nog steeds te koop te zijn. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aan.

Dat hele item brengt me wel op een fantastisch idee. Als het nou de komende week een beetje mooi weer is, kan ik misschien zelf wel een keer een tuinfeest organiseren. Beetje barbecue met de buren, hapje, drankje. Lijkt me best gezellig, niet dan? Er is alleen één ding. Ik heb geen zwembad. Nee joh, zoveel geld heb ik helemaal niet. Zo ruim woon ik ook niet. Maar goed, geen zwembad betekent ook geen doorzichtige zwemkleding. Afijn, lijkt me trouwens ook helemaal geen goed idee om je buren in doorzichtige zwemkleding te zien. Wel dan? Nee joh, moet je helemaal nooit aan beginnen. Verschrikkelijk lijkt me dat. Hoe dan ook, deze uitzending zit er bijna op. Ik heb lekker vakantie. En ik ben er de komende weken dus niet. Ik meld mij weer op 10 juni. Ja? 10 juni, schrijf dat in je agenda. Ik wens je heel veel plezier de komende weken en ik spreek je over een paar weken weer. 10 juni dus, tot dan.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast, omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal-West en Maarsbergen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
9: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vielen op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht heb je 10 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os ook 10 minuten extra tussen Knoopert Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan een file op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Grijshoort en Heteren is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstroom.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Binnenkomende asielzoekers worden gemiddeld pas na 2 jaar gescreend op terrorisme. Officieel hoort de IND dat binnen 2 weken te doen. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft de IND er te weinig mensen voor aangenomen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. 2 treinstations in Hengelo zijn vernield. Er zijn onder meer informatieborden beschoten en glazen puien stuk geslagen. De schade loopt in de tienduizenden euro's. De politie heeft nog geen verdachte op het oog. Het weer, buien trekken weg en de zon breekt door. Ook morgen wordt het zonnig en dan zo'n 20 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Arnhem richting Utrecht. Voor knoop het Grijsoord, 10 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort-Vathorst, 10 minuten. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht, 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderlo 10 minuten oponthoud. A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en Amersfoort-Vathorst 10 minuten. De A28 Amersfoort richting Utrecht voor Utrecht 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstroom.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. Asielzoekers die naar Nederland komen worden te laat gescreend op terrorisme. Volgens de Algemene Rekenkamer gebeurt dat gemiddeld pas na 2 jaar. En het moet officieel binnen 2 weken. 2 treinstations in Hengelo zijn vernield. Er zijn onder meer informatieborden beschoten en glazen puien stuk geslagen. De schade in Hengelo loopt in de tienduizenden euro's. En het weer, in het oosten nog een bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat 80 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging. Staan op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Nijkerk en Harderwijk een kwartier oponthoud. De A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Knopert Grijshoort en Heteren een kwartier vertraging. Voor Ravenstein ook een kwartier. De N325 Arnhem richting Nijmegen tussen Knopert Velperbroek en Westervoort een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd.

0: Roulette FM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland en andere landen zijn boos op Israël vanwege de behandeling van de activisten van de Gaza-hulpvloot. Een Israëlische minister plaatste een filmpje waarop te zien is dat zij geboeid op de grond moeten knielen. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Castro wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje. Door een Amerikaanse blokkade heeft Cuba praktisch geen brandstof meer. Minister Buchholz voor Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. En het weer, nog een enkele bui. Vannacht is de graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat nog een file op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Grijshoort en Heteren is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
13: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
12: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
14: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
12: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de beeld is dit
17: Roulette FM.
16: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

Ja, dat was Ik wil dat je liegt. Een enorme zomerhit voor de Nederlandse Hanna May en de Belg Maxime in 2025. En we begonnen met Good Old Electric Light Orchestra van Jeff Lynne, Hold on Tight.

0: en ben
1: op roulette en ben
2: Ajeto.
1: Ja, Ben, het is weer woensdagavond. We zijn er weer, hè?
0: We zijn er weer, inderdaad.
1: Hey, luister. Ja, laatste tijd nog banaantjes gekocht ergens?
0: Ik moet meer fruit eten. Bananen slecht voor het cholesterol DHL.
1: Oh, God, zeg. Ik zal je wat vertellen. Ik wilde vandaag even mijn cholesterol laten meten. Want er was een dag voor het hart, of weet ik veel. Dus ik als een gek naar de jaarbeurs ergens, de Beatrixgebouw. Was ik er om 3:30. Maar ik kon niet meer. Want het was helemaal nokkie vol. En sterker nog, boven de bepaalde leeftijd.
0: Helpt het niet meer.
1: Dan word je ten dode opgeschreven.
0: Ja, ja. Ik zeg, woon in Utrecht en zal ten dode opgeschreven.
1: Hey, maar even zonder gekheid. Hè. Bij de Lidl supermarkten in Sint Oederode en Den Bosch zijn partijen drugs gevonden in dozen met bananen. De drugs zijn er bij het uitpakken ontdekt in de Bosse Lidl.

0: ga kaas kopen. Ja, helemaal slecht natuurlijk, hè, want het is voor het cholesterol.
1: Ja,
0: okay.
1: dat
0: heel slecht. Heel slecht.
1: Heel slecht.
0: Maar vervolgens liepen we dus bij Broekman langs.
1: Ja.
0: En daartegenover het straatje vol rotzooi.
1: Ja, ja, ja. De eigenaar van Broekman, die heeft ook de gemeente aangekomen. Of de Zwarts heeft zich geëxcuseerd. Die zei dat ze toch dat ze niet onder controle hadden.
0: Nee,
1: ze hebben de horloges ook even tijdelijk weggehaald.
0: Nee, maar, ja, sterker nog, ze hebben opgeroepen om niet naar de winkel te komen.
1: Nee.
0: Nou, gekker moet het toch niet worden, Ben.
1: Maar het zijn ook, het zijn ook hanghorloges. Hè? Je moet ze omhangen, net zoals vroeger. Mijn opa had ook een vestzakhorloge. Ja.
0: Je maakt reclame voor horloges en dan zeg je erbij, niet komen.
1: Ja.
0: Sorry dat ik even... Ik wind me hier enorm over op. Ben, tenslotte, ja. Jong en oud trekken de komende weken samen door de Utrechtse straten. En weet je waarom?
1: Niet uit protest?
0: Nee, dit keer geen protest.
1: Oké, goed.
0: Het is de avondvierdaagse, Ben.
1: Ja,
0: dat keert terug vanaf maandag 18 mei. En dat doen ze op verschillende plekken. Starten ze de vierdaagse routes. Dat doen ze ook in Zuilen en Witte Vrouwen, Absteden, Ogenal. Ja, waarschijnlijk hier ook in De Bilt.
1: Mijn dochter heeft het toen ook gelopen. Alleen, ik las wel... Loosdrecht hadden ze even problemen mee vanwege al die protesten. Dat vonden ze het ook niet veilig om een bepaalde route de avond vierdaagse te laten lopen.
0: Oh, want...
1: Nou, dat had te maken met die asielrillen.
0: Ja, hallo, dat wordt toch allemaal goed bewaakt? Of hoe zit het nou?
1: Nou, nee. En goed bewaakt, ze hebben maar een bepaald percentage op kunnen pakken. Maar het is toch ook niet leuk als je dochter of zoon meedoet met de avondvierdaagse als agent ook mee. Met
0: in Mars Tempo.
1: Nederland, ja.
0: Nee, luister, Ben. Het is al erg genoeg, maar ik vind dat je die kinderen toch niet een leuke avondvierdaagse moet houden. Ze kunnen 5 kilometer, maar ze kunnen ook 10 kilometer. Ja. Ben, heb jij het wel eens gelopen?
1: Vast wel, maar dat heb ik verdrongen. alle sporten vaak heeft de sporters nooit zo. De lagere school zeker.
0: Oké, we slaan het over. Ik heb een keer de 10 kilometer gelopen. Ik vond het toch best een eind.
1: Ja.
0: Ben, we moeten een beetje door, want straks komt Alessa aan de beurt. Ja. Maar eerst nog even een plaat van jou. Want wat is
1: nou,
0: het thema?
1: Ons thema had ook met jouw gasten te maken. Ja. Het gaat over sponsor te maken. En het gaat ook over sport en cultuur.
0: Ja.
1: Dus onze muzieknummers hebben met geld, sponsoring, ook met sportbeleving en cultuur.
0: Nou, dan gaan we straks horen hoe die sponsoring straks wordt gedaan door onder andere. Nee, maar met name straks de Rabobank, hè? Mark Warmerdam. We gaan eerst even Money, Money, Money draaien van...
1: Abba.

0: Ja, Alessa, kom er maar in. Maar Ben, volgens mij zat ze op de fiets ergens.
1: Was dat zo? Wat een sportieve meid.
0: Ja, heel sportieve meid. Maar op de fiets waarheen? Alessa, waar ben je?
2: Nou, ik ben echt, zeg maar, 10 seconden verwijderd van Britten, heet dat. Dat zit op de Malibaan nummer 45.
0: Oké.
2: Okay. Daar kun je, flexwerkplekken huren, vergaderen, allerlei andere dingen doen.
1: Ja. Het is niet het huis van Anton Mussert geweest, hè? Dat is ook op de Malibaan.
0: Ja, weet ik, maar daar gaan we het nou niet over hebben, Ben.
2: Nee, dat weet ik ook niet. Maar vanavond is er Socratisch gesprek.
0: Socrates gesprek.
2: Socratisch gesprek,
0: Socratisch gesprek, oké.
2: Ja, en dat, dat daar kan iedereen naartoe komen. Daar kun je je voor aanmelden. Dus Socratisch Café Utrecht. En daar worden er één keer in de maand, de derde woensdag van de maand, worden daar gesprekken gevoerd met mensen die, die daar zin in hebben. En die zeg maar op een of andere manier bezig zijn met zingeving of het interessant vinden om over een onderwerp dieper in te gaan.
0: En wat is vanavond, het onderwerp?
2: Vanavond is het onderwerp beeldvorming.
0: Oké. Okay.
2: En ik ga hier nu vanavond heen omdat ik gevraagd ben om gesprekken te gaan leiden.
0: Zo.
2: Vanuit het filosofisch netwerk. En ik ga vanavond even kijken hoe dat is, hoe mij dat bevalt, hoe zij dat doen. Om dan zeg maar om mee te helpen, zeg maar.
0: Hoe heb je je voorbereid op dat onderwerp?
2: Niet.
0: Je laat het op je afkomen.
2: Nou, dat sowieso. En een Socratisch gesprek gaat heel erg over goed luisteren. En zeker als gespreksleider is het eigenlijk niet zo de bedoeling dat jij jouw mening daarin verwerkt. Het gaat vooral heel erg over om de mensen die komen, om die daarover te laten praten en nadenken. En daar faciliteer je ze dan eigenlijk in.
0: Oké. Maar Socrates is toch ook degene die echt lekker doorvraagt en een beetje de randjes opzoekt?
2: Zeker, maar daarvoor hoef je je niet voor te bereiden. Hè? Dus die vragen, dat is een reactie op dat wat je terugkrijgt uit de groep.
0: Oké. Nou, spannend.
2: Ja. Heel spannend.
0: Nou, ik zou zeggen, Alessa, heel veel succes. En we horen volgende week. Ja, ik weet niet, ben je dan in de uitzending volgende week?
2: Dat denk ik wel.
0: Nou, dan zijn we benieuwd naar de resultaten. Ja. Hoe je je daar onvoorbereid in zo'n familie stort.
2: Zeker. Ik ga volgende week gewoon verslag uitbrengen.
0: Ja, geweldig. Nou, heel veel sterkte. En bedankt dat we je toch nog even op de fiets. Of waar ben je nu? Ben je al voor de deur?
2: Ik ben daar. Nee, ik ben er. Ik sta voor de deur. Ja,
0: oké, meid. Hey, dankjewel, Aless.
2: Graag gedaan.
0: Doei-doei.
2: Doei-doei.
0: Nou, Ben.
1: Malibaan 45, Socrates Café. En Malibaan 35 was inderdaad waar ik het net over had.
0: Ja, die Anton Mussert,
1: het hoofdkwartier van.
0: Maar en ik geloof dat de buren of de buren daarnaast, daar hadden ze al die kinderen opgevangen.
1: Ja. Dus er zit nu zeg maar 3 op een rijtje. Socrates Café, onderduikgezin voor kinderen en hoofdkwartier van NSB.
0: NSB
1: plek met historie, over cultuur gesproken.
0: Ik zie hier I need a dollar.
1: Ja, dat heeft ook
0: we hebben allemaal wel een dollar nodig, Ben. Maar
1: dat
0: kan je
1: er
0: iets over vertellen?
1: Dat heeft weer met ons thema te maken.
0: Ja, zeker.
1: Knal er maar in, Bert.
0: Oké, daar komt-ie.

0: Ik weet het niet, Ben, maar ik hoor share your dollar with me.
1: En volgens mij gaat het niet zo best met de dollar, Bert.
0: Nee, en als je hem ook nog moet delen.
1: Net zoals de roebel, of hoe zeg je dat in het goed Russisch, dat hoge inflatie is. Binnenkort is de dollar eindelijk niks meer waard.
0: Ja, het gaat ook helemaal niet goed daar in die economie van Amerika.
1: Nee, Trump die beweert dat het ontzettend goed gaat natuurlijk. Er is nu weer een Republikein opgestapt, ja.
0: Ja, nee, lastig. Maar die dollar, hij kan ook zingen. I need a euro. Ja. Die staat er ook goed voor, toch?
1: Wat is de Chinese munteenheid of India? Ik denk dat dat binnenkort wel leidend gaat worden.
0: Oeh ja, wat hadden ze ook weer in China?
1: Dat gaan we straks even opzoeken. Of India?
0: De rupia? Nee,
1: dat is helemaal niet zoveel waard.
0: Ik ben er ook geweest, maar ik weet het niet meer. Die yang. Ik weet het niet meer. We gaan het opzoeken. Ja. We hebben nog een geldliedje. Geldliedje.
1: Ja, dat gaat over geld. Of rijke dames
0: rich,
1: in dit geval.
0: Rich girl, ja.
1: Helle Notes, een mooi duo was dat ook.
0: Waarom heb je deze gekozen?
1: Dat heeft te maken, ook ons thema, ons eerste heeft met geld te maken. Ja. Maar bovendien vond ik Helle Notes ontzettend goed zangduo.
0: Hey, maar ik denk, als je een goed pensioen wil hebben...
1: Ja, dan moet je door blijven werken.
0: Nee, dan moet je met een rich girl trouwen. Ja, ja, ja.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Inwoners van Bunnik, De Bilt en Baren gaan systematisch de bermkwaliteit in de provincie in kaart brengen. Vrijwilligers gaan aan de slag als bermscouts om de drie gemeenten te helpen hun bermbeheer te verbeteren. Het project is een initiatief van Natuur- en Milieufederatie Utrecht, waarbij inwoners worden opgeleid om met een zoekkaart de nectarindex in kaart te brengen. Dit is een wetenschappelijke methode om de nectar- en bloemenwaarde van bermen te meten. De verzamelde gegevens worden gedeeld met de gemeente. In Zuidoost-Utrecht liggen duizenden kilometers berm langs de wegen en fietspaden. Als die ecologisch worden beheerd, vormen ze een groot leefgebied voor planten en dieren. Volgens de Natuur- en Milieufederatie willen veel gemeenten die stap zetten, maar missen de gegevens om gericht te handelen. Het project Bermscouts brengt die kennis nu voor het eerst in kaart. Jan-Henk van der Velde wordt de nieuwe directeur-bestuurder van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Hij volgt na de zomer Gijs de Cruijff op, die in maart geïnstalleerd werd als gedeputeerde van de provincie Utrecht. De in Zeist woonachtige Van der Velde is nu nog directeur-bestuurder van Stichting Utrecht Science Park. Hij laat weten dat sport en natuur al zijn hele leven een grote rol spelen. Van voetbal bij DEV en SV Kampong tot actief wielrennen en mountainbiken. De taken van directeur-bestuurder van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug worden tot 1 september nog waargenomen door Patrick Poelman. De rotonde Soestdijkseweg Zuid-Groenekansenweg in De Bilt gaat tijdelijk deel uitmaken van een landelijk onderzoek naar de veiligheid van rotondes. Hiervoor worden door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid bij de rotonde camera's opgehangen. De stichting doet landelijk onderzoek naar de veiligheid van rotondes voor fietsers en voetgangers. Zij monitort bijvoorbeeld het verschil voor de verkeersveiligheid tussen een eenrichtingsfietspad en een fietspad met twee richtingen. Ook onderzoekt de stichting op welke rotondes het zicht van automobilisten op fietspaden beter is. De twee camera's filmen tussen 1 en 14 juni het verkeer op de rotonde. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Het onderzoek in de gemeente De Bilt draagt bij aan de kennis over het gebruik en de veiligheid van rotondes in het algemeen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, het wordt zomers. En daar passen de Franse chansons dan zeker bij. Zoals deze klassieker van Gérard Lenormand.
1: Bert, wie heb je deze week te gast?
0: Ja, deze week de gast Mark Warmerdam, 52 jaar, opgegroeid in Maartensdijk. En nu al 21 jaar woonachtig in Driebergen met Judith en de kids van 18 en 15 jaar. Hij is lokaal directeur Rabobank Rijn en Heuvelrug. Focust naast bankaire dienstverlening op lokaal maatschappelijke vlak impact maken. Hij is voorzitter van de raad van toezicht van Sportcentrum Hoenderdaal in te Driebergen. En vrijwilliger bij de voetbalclub Driebergen. Ja, ik zeg, we gaan het vanavond even inzoomen op de maatschappelijke impact. Ik zeg, goedenavond Mark.
2: Goedenavond Bert, dankjewel. Wat een mooie intro.
0: Ja, hey, ja even nog, ik zie hier Sportcentrum Hoenderdaal. Dat is toch ook golf, hè, of niet?
2: Ja, dat is denk ik een bijna onontdekt stukje van Driebergen of de gemeente Utrechtse Heuvelrug met heel veel sportfaciliteiten, wat ja. Ook golf.
0: Ja, ik ben daar nog een paar keer geweest en ik vond het een prachtig leuk baantje. Allemaal paar drietjes, hè?
2: Ja, zeker.
0: Helemaal leuk. Ja, maar ik heb het nu even over de Rabobank als sponsor. Ja, waarom sponsort überhaupt de Rabobank allerlei dingen op het gebied van cultuur en sport?
2: Ja, omdat wij graag naast bankaire dienstverlening, zoals je aangaf, graag maatschappelijk betrokken willen zijn en impact willen hebben. En dat doe je door onder andere sport en cultuur te bevorderen voor alle inwoners in de diverse gemeenten waar wij onze dienstverlening hebben. En daarom vinden wij het heel belangrijk om sport te sponsoren en cultuur ook, om de toegankelijkheid zo hoog mogelijk te houden en ook daarin mee te helpen.
0: Ja, wat is nou echt leidend? Is het met name die maatschappelijke impact of de commerciële waarde?
2: Nou, ik denk dat als je dat 10 jaar geleden had gevraagd, denk ik misschien meer de commerciële waarde. Maar wij zijn echt opgeschoven naar een partnership in plaats van alleen maar een zak geld verstrekken. Ja. We zijn vooral op zoek naar samenwerking op die thema's die spelen bij die betreffende club, vereniging of cultuurhuis.
0: Ja, we hebben elkaar ontmoet bij Hockeyclub Voordaan. Een van jullie projecten. Wat heb je daar gesteund?
2: Ja, we hebben daar. Voordaan kwam eigenlijk met het voorstel om zo'n partnership aan te gaan. Ik denk heel slim. Hè? Je bent dan ook proactief richting de bank van. Het gaat ook niet om alleen de zak geld, maar we hebben er ook heel veel plannen mee.
0: Ja.
2: En die liggen vooral in lijn met de transities die wij ondersteunen. Dat is de energietransitie. Voedseltransitie speelt hier wat minder. En alles met verduurzaming van huis, clubgebouw, et cetera. Dus het kwam mooi in lijn met hetgeen waar wij ons geld aan willen besteden. Namelijk de belangrijke transities. En voordaan zijn we willen de eerste hockeyclub worden in Nederland die circulair is. Ja, dat sprak ons erg aan.
0: Ja, want wie nemen die beslissingen? Wie moet wikken en wegen? Er zijn waarschijnlijk heel veel clubs en ook culturele instellingen die bij jullie aankloppen. Hoe gaat dat wikken en wegen?
2: Ja, dat is uiteindelijk wel een budgetair ding natuurlijk. Hè. Wij hebben ook een bepaald bedrag beschikbaar voor sponsoring partnerships. Dan helpt het mij enorm in die zin. Ja, op is op, om het zo maar te zeggen. En je gaat ook meerderjarig contracten aan.
0: Ja.
2: En jij krijgt natuurlijk wel richtlijnen vanuit Rabo Nederland, Utrecht. Welk type sportclub, maar ook welke omvang. En ook een mooie mix tussen cultuur en sport.
0: Ja, ben jij degene die beslist of is dat een groepje mensen?
2: Dit doe ik samen met Birgit Kales, dat is mijn coöperatieadviseur. En ik haal altijd rugspraak met mijn lokale RVC en ledenraad. Dat is zo mooi natuurlijk aan onze coöperatie. Dat je niet alleen bent, maar ook niet alleen meekijkt en denkt. Ik heb natuurlijk heel veel denkkracht en wortels in de lokale maatschappij, namelijk mijn ledenraad. En dat helpt enorm.
0: Ja, fantastisch. Dus je staat er niet alleen voor. Welke projecten zou je steunen als Rabobank er niets voor terugkreeg?
2: Dat doen we heel veel vanuit ons coöperatief dividend. Wij als lokale bank Rijn en Heuvelrug mogen bijna €1 miljoen teruggeven aan de lokale maatschappij. Dat is heel veel geld.
0: Ja.
2: Dat voelt als ook een verantwoordelijkheid. Maar dat is ook iets prachtigs. En wij verstrekken eigenlijk aan heel veel verschillende stichtingen, verenigingen die bij Rabobank bankieren. Verstrekken wij geld, zeg maar, zonder tegenprestatie. En dat zijn vaak clubs en verenigingen en stichtingen die bezig zijn met bijvoorbeeld ledverlichting. Maar ook inclusie. Hè? Dus mensen die wat verder afstaan van arbeidsmarkt. Of jongeren die wat verder afstaan van cultuur. om die, daar een bijdrage aan te leveren, zodat die mensen die hier wonen ook naar een cultuurhuis kunnen of een sport kunnen bedrijven.
0: Dus er hoeft niet altijd een Rabobank logo op te staan?
2: Nee, helemaal niet. Nee hoor, we vinden het fijn als ze ons daarin willen bedanken of iets over willen roepen. Maar dat is geen verplichting.
0: Nee, mooi. Ja, hoe voorkom je dat sponsoring vooral een marketing wordt?
2: Ja, daar ben je zelf bij, denk ik. Door als je een contract opstelt, ben ik vooral op zoek naar verenigingen, stichtingen die zelf met ideeën komen en initiatieven. Dat is een uitdaging met vrijwilligers. Maar als je die clubs hebt, zoals bij FC De Beeld of bij Jonathan, waar gewoon mensen zitten en vrijwilligers die zich ongelooflijk inzetten en zeggen, joh, wij gaan aan de slag met een nieuw clubgebouw. Wij gaan aan de slag met bijvoorbeeld dementerende ouderen op woensdag bij Jonathan in Zeist te laten voetballen.
0: Ja.
2: Als je dat soort ideeën hebt, zeg maar, dan zijn wij er snel uit om dat op papier te zetten en met elkaar te gaan doen.
0: Ja, er is natuurlijk ook heel veel, hoe noemen we dat dan, maatschappelijke impact, zonder het te vertalen naar cijfers of groei. Dat, hoe meet je dat? Hebben jullie iets waarvan je zegt, ja, we gaan het ook evalueren, waar we ons geld in steken?
2: Nee, ik meet het niet. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik meet het door waar ik langs loop en ben. En samen met mijn ledenraadsleden en collega's kijk ik vooral naar of ik lachende gezichten zie als ik bij verenigingen en stichtingen kom. En hoe mensen daar met elkaar omgaan. Dus het zit misschien meer in het non-verbale, maar niet in hele dikke rapporten.
0: Nou, je hebt heel veel vertrouwen. Dat heb je niet natuurlijk gekregen voordat je er geld in steekt. Maar als je er hebt ingestoken, dan denk ik altijd, ja, dan wil je natuurlijk ook weten, is dat goed besteed? Of hebben ze daar het goede dingen mee gedaan die we van tevoren hebben afgesproken? Ja, zoals de Rekenkamer, de Tweede Kamer of de regering Bijltjesdag. Ja. Hebben jullie het ook besteed aan waar je had beloofd? Maar dat doen jullie niet echt, maar of wel?
2: Nee, dus het is geen financiering die je weer terug wil en afgelost wil hebben. Je gaat ervan uit dat het is lokaal. Dus je hebt altijd natuurlijk mensen daar rondlopen, je ledenraadsleden. We gaan ook vaak langs om bijvoorbeeld een cheque uit te reiken. Maar we gaan ook wel eens een jaar later dat we even bellen of een keer langs gaan. En dan niet uit controle, maar meer uit nieuwsgierigheid. Joh, wat is het nou geworden? Hoe ziet het eruit?
0: Ja.
2: En je hebt natuurlijk heel veel collega's die ook ergens sporten of ergens in cultuur aanwezig zijn en dat ook gewoon zien. Maar we gaan geen lijstje bijhouden en vinkjes zetten.
0: Nou, dat klinkt fantastisch. Echt heel goed. Ja, jullie doen ook meer op hockeygebied. Hè? Zit je ook bij Phoenix?
2: Ja, Phoenix sponsoren wij al jaren. Naar grote tevredenheid. En die hebben bijvoorbeeld laatst een Stick Together project opgezet voor de komende 3 jaar.
0: Ja.
2: Wij zo hockey ook toegankelijk willen maken voor jongeren die niet als eerste sport denken, ik ga hockeyen, of denken, ik heb moeite met de contributie, of hoe ga ik dit regelen? En daar is een heel mooi project voor opgezet en daar zijn we ook mede partner in geworden.
0: Ja, ik las ook iets, cultuur en erfgoed, de Koninklijke Harmoniegezelschap, oefening Baard Kunst.
2: Jazeker, dat is denk ik, van al die donaties die we doen, dat gaat van links naar rechts. Ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik geen verhaal bij, want we doneren per kwartaal zeg maar 50 verenigingen, stichtingen.
0: Ja.
2: Dus eerlijk gezegd heb ik daar niet een achtergrondsverhaal bij, maar het is wel mooi dat het op verschillende plekken terechtkomt.
0: Ja, ik zag Kunst en Genoegen, Amerongen, ik zag Erfgoedfestival Schalkwijk, jullie zitten overal in de regio.
2: Ja, nee, klopt. We hebben natuurlijk 6 gemeenten en ik geloof bijna 25 dorpen. Steden, zeg maar, in dit gebied. Je probeert natuurlijk, en daar ben ik ook dankbaar voor dat ik in deze uitzending kom en mag, om iedereen te kunnen bereiken, zeg maar, via alle middelen die er zijn en aan te geven dat we er ook voor hen zijn. Dus dat is alleen maar mooi dat we dat zo kunnen verkondigen en dat jij dat ook ziet.
0: Ja, kijk, als mensen dit interview horen en denken, wij willen ook aanbellen bij de Rabobank. Hoe gaat het in zijn werk? Waar moeten ze aan voldoen?
2: Ja, we hebben op de website best een rijtje met randvoorwaarden staan.
0: Ja.
2: Ik zal het nu niet allemaal opsommen.
0: Nee.
2: Als je zoekt op Rabobank Rijn en Heuvelrug en dan coöperatief dividend of stimuleringsfonds. Nou, die zoekwoorden intypt, dan kom je op de goede plek terecht. En daar staat ook een aanvraagformulier. Daar kun je gewoon mee een aanvraag indienen.
0: Ja, ik heb toevallig even gekeken, maar ik zie dat de Rabobank zich vooral richt op versterking van sociale cohesie, inclusie van jongeren, verduurzaming van verenigingen, gezondheid en vitaliteit, cultuurbehoud en leefbaarheid in de regio.
2: Ja, nou, daar valt dus heel veel onder.
0: Ja, mooier kunnen we het niet maken.
2: Ik denk het niet. Het is aan de mensen zelf, denk ik, die ergens mee bezig zijn. En we hebben fantastisch veel mensen in de regio die actief zijn. goed om te weten dat we daar graag aan bijdragen.
0: Nou, ik vind het geweldig. Ik wil je hartelijk danken voor dit interview. Je hebt duidelijk gemaakt waar jullie voor staan en hoe mensen jullie kunnen bereiken. Ben ik nog iets vergeten waarvan je zei, Bert, dat had ik ook nog graag even willen zeggen?
2: Nee, denk het niet. Ik denk waar je mee begon. Hè, naast het bankeren. Hè, de schoorsteen moet roken.
0: Tuurlijk.
2: Ik vind het heel belangrijk om maatschappelijk impact te maken. En ik ben blij dat ik daar weer 10 minuten tijd voor heb gehad. Om dat te kunnen toelichten, Bert. Dus
0: nou,
2: ik ben dankbaar.
0: Ja, en ik was blij dat ik je ontmoet heb daarop voordaan. Het was wat regenachtig. Maar ik geloof dat ze er hele mooie zonnepanelen van hebben gekocht. Hè?
2: Zeker. Ja,
0: hey, mag ik je hartelijk danken. En ik hoop dat veel meer mooie culturele en sportorganisaties de weg vinden naar de Rabobank.
2: Nou, dankjewel. We sluiten daarmee af. Dankjewel, Bert.
0: Yo, tot de volgende keer. Dag.
2: Yo, fijne avond. Hoi. Tot met de uitzending. Goed.

0: Hey Ben, we shall not be moved. Bedoelen ze daarmee niet naar de onderklasse?
1: Nee, dit heeft met, we hebben het natuurlijk over sport, sponsoring en cultuur.
0: Ja.
1: Jij vroeg wat mijn bijdrage was. Ik wil er niet inbreken. Ik zei alleen maar amen. We shall not be moved is een klassieke gospelsong.
0: Maar ah,
1: het leuke,
0: we shall overcome, dacht
1: we
0: ik.
1: We shall overcome, maar we shall not be moved. We shall overcome. En dit is ook zo'n klassieke we shall not be moved. Ook een klassieke gospelsong.
0: Ja.
1: Maar, waarom... maar het heeft met het leuke is dat dit het Liverpool-koor is van het voetbalteam.
0: Ja.
1: Dat is, en dat heeft weer met die sport te maken. Dus vandaar dat ik het wel leuk vond om deze ook te draaien.
0: Oké, oh, oké. Okay. Nee, maar we shall not be moved. We zullen niet bewegen. Nee. Ik denk, ze moet A, ontzettend bewegen op het veld. En B, dacht ik misschien, waren ze bang dat ze klassen naar beneden gingen. Maar dat was alle twee
1: nee,
0: niet aan de orde.
1: Het is een Bijbelse context.
0: Oké. Nou Ben, ik zie nou weer een ander.
1: Ja.
0: De hockeysong.
1: Je had het over sport.
0: Ik had het ook over hockey. Ja.
1: Ik heb nog steeds de vraag, dat is mijn wens, want ik hoor ik weer golf, hoor ik weer hockey.
0: Ja.
1: En ik wil ook een keer uitzendingen een ander type sport.
0: Oh,
1: dat is in beeld over.
0: Tennis
1: niet. Nee, kooigevecht.
0: Er zijn hier geen kooigevechten.
1: Nou, dat vraag ik me af. Dat,
0: maar nu ga je draaien de hockeysong.
1: Ja, dat heeft de hockeysong. We hebben het over sport gehad. Ik heb geen songs over kooigevechten. Nee, maar het heeft ook met sport te maken. Dat heet de hockeysong. Luister maar.

0: Hey Ben, dat was geen zaalhockey, dat was geen veldhockey, maar het was...
1: Het was ijshockey.
0: Ijshockey?
1: Maar Bert, dat is ook sport. Ik weet dat jouw actieradius zeer beperkt is. Tot de drie grote.
0: Helemaal niet.
1: Noem ze eens even.
0: Nou, in Amerika... Nee, in Amerika is het basketbal, American football en ijshockey.
1: Ja, nou... Maar dat, ik denk, laten we deze keer draaien.
0: Maar dat is ook in Canada gelukkig.
1: Ja, ja.
0: Dus niet alleen
1: ik dacht even kijken. Finland. Zijn
0: Noorwegen.
1: Europese landen die daar heel goed zijn?
0: Zweden, Noorwegen,
1: ook?
0: Finland. Ja, ja. dat zijn de noordelijke landen.
1: Nederland is... Nee, niet.
0: Ah,
1: niet
0: we doen ook een ijshockey. Ja, maar ik geloof niet dat we op het wereldtoernooi... toneel moet ik zeggen. Wereldtoneel. Wat minder een rol spelen. Ben, ja, we hebben dus wat sport gehad. Maar nu zie ik in één keer John Fogerty staan.
1: Ja, en van wie? John Fogerty van Creedence, de centerfield. Dat heeft ook weer met sport te maken. Hè?
0: Oh.
1: Ja, dat is... Dus draai hem maar, dat hoort vanzelf.

0: Nou, ik herkende wel zijn stem, Ben.
1: Ja, John Fogerty, hè. En het centerfield heeft natuurlijk met American voetbal te maken. Want wij hebben het in Europa natuurlijk ook over voetbal. Maar Amerika is dat natuurlijk...
0: Soccer heet dat, hè.
1: Maar ja, nu, ik ben benieuwd hoe dat met binnenkort over een maand met dat toernooi nu gaat. Het WK.
0: Nou ja, we gaan het meemaken.
1: En sowieso onbetaalbaar natuurlijk.
0: Ja, de prijzen zijn verschrikkelijk hoog. Ja. Ik geloof dat ze al rond de 10.000 of wat ik het
1: zo betaal. Ja, en die hotelovernachtingen. En Donald Trump die komt ook. Die
0: moet ook een kaartje betalen.
1: Die gaat weer met... Hoe heet die? Infantino? Nee, hoe heet ze? Dat was de vorige voorzitter. Weet je, huidige voorzitter.
0: Die hebben elkaar even de haren gevlogen, geloof ik. Want ik hoorde op de radio dat hij boos was.
1: Want Infantino was boos op de huidige.
0: Ja, dat hij alle macht naar zich toe trok. Ja, ja. God, wat pot verwijt de ketel. Ja. Ik weet het niet precies, Ben.
1: Hoe heet de huidige voorzitter? Ik moet er wel op terugkomen.
0: Ja, nou, dan moeten we even zoeken.
1: Ze waren boos op elkaar. Dat gebeurt regelmatig.
0: Nee, dat klopt. We hebben nog even 2 minuten. Maar we kunnen nog wel even de Beach Boys draaien.
1: Ja, maar ze zijn heel kort voor de Beach Boys. Vind ik wel dat...
0: Wel, die is 2 minuten.
1: Oké, Serving USA.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
10: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
9: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

Ja, dat was het Zweedse duo Roxette met hun doorbraaksingle uit 1989 alweer, The Look. Zijn jullie er klaar voor?

0: Ja, ik zou zeggen, Ben en luisteraars, zijn jullie er klaar voor?
1: Ik dacht het wel, Bert.
0: Ja, even, zegt de naam Mario Jansje wat, Ben?
1: Ron Jans, weer wel.
0: Mario is zijn vrouw. En waarom hebben ze het nieuws gehaald, Ben?
1: Dat heeft te maken dat Ron Jans natuurlijk afscheid neemt van FC Utrecht.
0: Ja.
1: En volgens mij is hij de trainer, de topscorer is ze, zeg maar, qua gewonnen wedstrijden.
0: Ja, hij had het even moeilijk begin van dit jaar. Dat was Ron Jans, de FC Utrecht wint niks meer. Ja. Dat was heel ding. Maar ze hebben nog gewoon niet gelijk een kopie eraf. Nee, laten zitten en kijk eens wat de resultaten die heeft gebruikt.
1: Heel anders dan 0-20 natuurlijk.
0: Ja, en hij had ook even gewonnen met Ajax tegen Ajax. Dat was geweldige overwinning, jongen.
1: Ik weet als Utrecht jochie telt maar één ding. Mijn buurjongen zei dat altijd. Robbie van Alphen, ook een bekende voetballer die ook een keer bij Ajax voetbald heeft. Maar als Utrechter word je altijd opgevoed van één wedstrijd moet je winnen in het leven. Ja. En het is tegen 0-20.
0: Nou, dat heeft hij gedaan. Ja, zijn vrouw Mario zal er wel aan moeten wennen. Hè? Het zijn geen avonturiers, heeft ze gezegd. Maar ze kijkt er wel op. Ze kijkt er, laat ik het zo zeggen. Ze verheugt zich erop dat hij altijd thuis is. Of is dat minder, Ben?
1: Ik weet het niet, zo'n man. Dat hij permanent over voetbal als hij. Ik weet het niet.
0: Nou, we gaan het zien. Volgens mij vindt het hartstikke leuk. Ja. Ze kunnen gewoon lekker doen wat ze willen. En ze hoeven niet elke keer zich met voetbal bezig te houden.
1: Nee, en hij neemt met opgeheven hoogte.
0: Ik zag het op televisie. Hij heeft een prachtig afscheid gehad. Ja. Een erehaag van de leden voor de wedstrijd. Hè? Ik weet niet, tegen nek geloof ik. Voor die wedstrijd. En daar hadden ze geweldig afscheid van hem genomen. Hij was er een beetje door verrast. Want hij dacht, na de wedstrijd. Maar ja, als ze dan verliezen. Dat is natuurlijk een beetje een mineurstemming. Maar het was voor de wedstrijd. En ovatie. Het was helemaal geweldig. Het is ook een geweldige trainer, die Jans.
1: De grootste blijdschap, Bert. Heb ik een andere voetbaloverwinning. Oh. Ook tegen Ajax, dat was van de club van mijn dochter Hercules. Die heeft ooit een keer gewonnen tegen Ajax.
0: Echt waar?
1: Ja, dat is iets van anderhalf jaar terug gebeurd.
0: Nou, dat blijft natuurlijk ook altijd hangen.
1: Dat voor Hercules was dat wel een toppertje.
0: Dat zijn de mooie momentjes. Ja. Dat zijn de mooie mensen. Ja, nog iets anders. Ja, wij horen altijd heel veel negatieve berichten over de asielzoekers. Hè. Wie zit het in, wat is het daar in het noorden? Ter Apel of het weet
1: ja,
0: daar?
1: Nee, dat
0: ligt het weer helemaal vol. Ja, mensen moeten weer buiten slapen. Het is verschrikkelijk.
1: Nou ja, buiten. En ook dan moeten ze zich registreren. Moeten ze buiten alsof je in de rij staat bij de groenteboer.
0: Ja, en dan ben je niet aan de beurt, weet je wel. En dan mag je buiten. Dan komen de tentjes.
1: Ja, en je hoort nu alleen maar dingen waar het dus misgaat. Nou, ik pak even de woonwijk Ogenal, waar ik vandaan kom, Utrecht. Okay. Het park waar ik vroeger ook vaak ging. Nou, er zijn heel veel toestanden, komen extra boa's, noem maar op.
0: Oh.
1: En dat heeft te maken met overlast. En die overlast heeft niks met het ASC te maken dat in Ogenal, dat in het voormalig militair hospitaal zit. Nee, dat heeft te maken met verslaafd uit hoge trein, noem maar op.
0: Oeh.
1: En in dit geval AZC Ogenal. Is een voorbeeld hoe het allemaal wel goed kan gaan. Okay. Er gebeuren wel eens dingen, maar de bewoners hebben daar weinig.
0: Nou, gelukkig, gelukkig. Weet je wat ook een heel mooi voorbeeld is? Wat ze hebben gedaan in het AZC in Alphen aan de Rijn. Ja, dat was ook op televisie. Dat wordt vaak geprezen als een succesvol voorbeeld. Kleinschalig. 400 mensen zijn daar opgevangen. Korte lijntjes. Mensen hebben niet een grote, hoe noem je dat, grote zaal vol met mensen en waar de 20 roeptoeteren van weg met het AZC. Nee, ze zijn gewoon huis aan huis. Hebben ze de mensen gesproken? Waar bent u bang voor? Wat zijn uw problemen? Hoe kunnen we dat voor u wegnemen? Ja, Ben, dat is een hele andere aanpak en dat werkte.
1: Ik denk ook proberen werk te bieden bij mij. Het hotel Nernst-Hillemhoeven, dat zit ook vlakbij een AZC uit Soest.

0: kon ik daar niet langs. Want ik rij altijd via Blauwkapel terug naar huis, zou ik maar zeggen.
1: Nee, het festival vindt plaats 30 mei. Ja, het begint om 12 uur en het eindigt om 11 uur s'avonds. Ja, Ben, mogen we even een keer een kabaal maken hier? Hoe zit dat?
0: Laat ik dat zo zeggen. Zo, het is allemaal heel erg goed. Maar het type muziek is niet... Nee, kaboom, kaboom, kaboom.
1: Ben, luister.
0: Nee, maar is er niks. Geen last van.
1: Nee, als het kaboom, kaboom, laat het lekker doorgaan. Ja, het enige wat wel naar is, dat je niet overal kan rijden met je auto.
0: Nee. Maar als je bij Blauwkapel woont, dan is die Koningin Wilhelminaweg, daar kan je dan even niet langs, volgens mij.
1: Hey, in Herrie in de Slagstraat, dat ken je, dat gebeuren.
0: Ja, zeker.
1: Daar hebben ze het gehad over, onder andere, dat ze plekken willen in Utrecht, een stuk of 5, ergens ook in die binnenstad, waar ze gewoon wat meer live muziek mogen draaien met versterking. Ja, dat vind ik op zich wel niet te hard, maar een beetje versterking. Een klein versterkertje, dat mensen het beter kunnen horen. Ja, wat vind je daarvan?
0: Nou ja, kijk, je hebt een tijd gehad dat mensen nogal last hadden van straatmuzikanten.
1: Kochius.
0: Kochius, ja. Verschrikkelijk. Nee, maar Kochius, ontzettend aardig man. Fluiten kon hij niet. Nee. Ik weet dat Bastiaanse van de modezaak, die vond het niet erg. Maar op een gegeven moment was hij dat gefluit voor hem.
1: Helemaal zat, moest hij ergens anders heen. Maar kort en goed, ik vind het heel goed dat we die festivals hebben. Maar ook dat er een beetje live muziek in de stad komt. Waar ze een klein beetje mogen versterken. Dat zou toch mooi zijn. Ik heb aangeraden dat ze gewoon met een auto ergens heen moeten. Een paar boxjes neer moeten zetten en knallen.
0: Ik wil wel wat.
1: En dan vervolgens weer weg. Ja, jij kan het ook een keer doen.
0: Kan het ook een keer doen.
1: Ja, gewoon, hoe noem je dat? Zo'n pop-up of in één keer zo'n verrassingsaanval, zeg maar. Hey, Ben, tenslotte. Niet helemaal tenslotte. Er komt een nieuwe kundeburgemeester in de beeld.
0: Vorig jaar Verlies hebben we nog gehad.
1: Verlien,
0: met Erik van Schuilenburg, die was ook onze gast. Die was ook zeer onder indruk van Verlies. Verlies heeft het goed gedaan.
1: Verlien. Ja, die was Verlien, 25 september was ze geïnstalleerd. Maar kinderburgemeester, jouw dochter kan niet meer. Want je moet tussen 10 en 14 jaar
0: zijn. Minder geschikt voor zijn.
1: 10 en 14 jaar. Maar ben je woonachtig in de Bildhoven, Groenekan, Maartensdijk, Westbroek of Hollandse Rading? Ja, en wil je samen met de grote burgemeester, weet je nog hoe die heet, Ben? Maarten Averkamp, wil je daar samen mee op pad, dan moet je je aanmelden. En misschien word je dan wel de kinderburgemeester. Dat aanmelden kan tot 15 juni.
0: En wanneer wordt de nieuwe dan weer gekozen? September?
1: Dan word je in ieder geval moet je solliciteren met een vlog. Ben, weet je wat dat is?
0: Een vlog.
1: Met de tijd mee. Dan moet er een vlogje en die moet je opsturen naar kinderburgemeester@debeeld.nl. En wat doet een kinderburgemeester? Nou ja, Verlien die heeft zich vorige keer bezig gehouden met, ik geloof, samen sportief, sport en spel voor iedereen.
0: Misschien kunnen we de nieuwe burgemeester en Verlien uitnodigen. Dat Verlien een kort interviewtje doet met de nieuwe burgemeester.
1: Nou zeg, dat is mijn idee. Hoe ben jij er toegekomen? Het kan leuk, het kan zijn een beetje afscheid nemen. Een nieuwe kan
0: dat haar nieuwe plannen. Niet alleen maar boomers is. Dan geven we even een kwartiertje de ruimte aan Verlien.
1: Ik vind het geen slecht idee. Dan kan zij ook vertellen wat ze gedaan heeft en wat ze heeft kunnen bereiken in gemeente De Bilt. En de ander, wie het ook gaat worden, kan iets vertellen over de plannen. Ik vind het wel een goed idee, Ben. Jeempje zeg, kom zomaar eventjes spontaan op. Staat niet in het draaiboek dit.
0: Nee. Ook over Spekman moeten we het daar niet over hebben. Want ik reis niet met de spoor. Maar het schijnt nu echt aan de hand te zijn. De stakingen.
1: Hij heeft ontzettend opgetreden tegen die WIA en zo. Hè?
0: Ja. Spoorstaking. Ja. Daar ging het vandaag ook over. Er is al een datum genoemd.
1: Oh,
0: en zo.
1: Spoorstaking. Komt er nou een spoorstaking? Ben.
0: Jij rijdt toch altijd met de auto?
1: Ook met de trein. Samen met Stel hebben we natuurlijk een kortingskaart. Een 40% korting.
0: Ja, ik ook een dol leuk.
1: Ja, luister Ben, nog even. Gebeurt er nog wat in jouw omgeving?
0: Nou ja, dan wil ik toch even. Kijk, ons muziekthema is vandaag over sport en over cultuur. Maar ik wil een speciaal nummer opdragen. En dat heeft te maken. En vandaag heel verdrietig. Want mijn bijzonder sympathieke buurvrouw van 100 jaar is vanmorgen overleden. Ik kwam me zo zeggen. Ik ben nog even in de kamer geweest. Ja.
1: Triest.
0: 100 jaar. Ik ben vorig jaar nog, had de gemeente, de wethouder kwam langs. En een heel klein blaaskapelletje erin. Ja, dat is toch wel een momentje. En ook een generatiegenoot van Anton Lecom. Die kennen ze ook. Wij slaven van Suriname.
1: Daar hebben we nog met Ida Does over gesproken.
0: En weet je, dat is ik snap al 100 gelukkig in huiselijke sfeer. Laat ik dat zo zeggen.
1: Gaan we iets voor de draaien?
0: En dan gaan we zeker. En dan vind ik het heel toepasselijk ook. Het is die generatie. We meet again, Vera Lynn. En die is speciaal voor Henny van der Geldt.

0: blijft toch een enorm emotioneel nummer, Ben.
1: Ja, en opgedragen om ontzettend lieve buurvrouw die helaas overleden is, Henny van der Geldt. We Meet Again, Vera Lynn.
0: Prachtig.
1: En dat is, jouw moeder kende dat ook.
0: Tuurlijk.
1: Die generatie,
0: tuurlijk.
1: Daar is het al.
0: Tranen in de ogen, ja. Bij dat soort nummers.
1: Ja, we hadden het toen net even heel kort over de festivals. Nou, ik kreeg een appje van mijn dochter. Die gaat er ook naartoe, naar het Soener Festival.
0: Zo.
1: En die zou eigenlijk vandaag een studio komen over Harry Styles. Maar dat wordt volgende week. Dus ze kan ze vertellen over het Soener Festival. Maar ook haar bezoek aan Harry Styles.
0: Dat was zeker uitverkocht, hè?
1: Harry Styles was natuurlijk... Maar ja, wat ik hoorde dat vandaag... Maar zij stond voorin het veld. En ze had er geen last van. Gaan niet aan het podium doen, want het was te hoog. Ook mensen konden Harry niet goed zien.
0: Ach, God.
1: Als je bij een bepaalde plek stond.
0: Ja,
1: maar ja, volgende week krijgen we uitgebreid verslag,
0: ja,
1: over het concert van Harry Styles. Plus ook nog Shuna.
0: Okay.
1: En ik zal niet meer zeggen dat de tering Harry is.
0: Nee, dat begrijp ik wel.
1: Harry Styles trek ik nog wel, maar dat Shuna. Maar goed, heel goed. Wij horen er volgende week meer van.
0: Okay. Hey, en weet je wat de kosten zijn van zo'n...
1: Van het Soener Festival? Nee,
0: maar van Harry Styles?
1: Nou, zij was redelijk goedkoop, was €140.
0: Okay.
1: Maar er waren mensen die wel op 600 zaten.
0: Oh, man, wat
1: en
0: geld.
1: Die kwamen dan, en dan nog eens een keer uit Barcelona, Parijs. En dan moet je nog overnachten. En nou, noem maar op.
0: Okay, Ben, we gaan even naar Ray Kun Ho.

Uit het boek van Ray Kun Ho. Als je toch 100 wordt, kun je net zo goed gelukkig zijn. Wat wil je voor je verjaardag? Ik had besloten dat 80 jaar een te lange periode was om maar op één dag te vieren. Als ik al mijn vrienden en familie op één plek zou moeten verzamelen om een dure maaltijd te delen, zou ik met geen van hen een echt gesprek kunnen voeren. Wat had ik daar nou aan? Dus, ik wilde het hele jaar besteden aan persoonlijke ontmoetingen met al mijn dierbaren. Ik wilde ze één voor één ontmoeten, samen terugblikken en ze persoonlijk bedanken tijdens een lekkere maaltijd. Een mooi idee, toch?

0: de Blue Diamonds ben.
1: Nou, dat heeft ermee te maken, Bert. We hadden een soort drieluik. Sponsoring en sport en cultuur.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, een stukje cultuur is ook het schilderij, het beroemde schilderij van Leonardo da Vinci, de Mona Lisa. En daar zingen de Blue Diamonds over.
0: Ja, die Mona Lisa, dat is echt een fantastische schilderij. En waar hangt dat ook alweer?
1: Het Louvre in Parijs.
0: In Parijs, ja. Het, ja.
1: Er wordt dan beweerd dat als je dan er voorbij loopt, dat die ogen je niet in de...
0: Dat die volgen.
1: Die volgen.
0: Ja. Nee, een prachtig schilderij.
1: Maar da Vinci was natuurlijk buiten kunstenaar, was architect, had dingen ook uitgevonden van alles. Ja.
0: Ja, je hebt van die multitalenten, Ben. Ja, ik hoor daar niet onder, hoor. Ja, kan veel, maar ik zeg altijd, ik ben goed, maar de anderen zijn beter.
1: Je bent heel goed de telefoon vasthouden in de auto, dat mag je niet meer doen.
2: Zeker niet, Ben. Zeker.
1: Want tegenwoordig slimme camera's.
0: Nee, ik kan handsfree bellen, hè, Ben. Ik kan
1: bellen, ik zie veel vaak dat niet het geval is. En ik heb je vandaag ook gezegd dat vanwege de nieuwe camera's.
0: Ja.
1: Dus die netto dan is vorige week nog...
0: Nou, ik kreeg op de buurt-app te horen dat bij de Hashboot, ik weet niet of je
1: de Hashboot, ik kom er dagelijks.
0: Er staat ook een flitser. Ja. Dat iemand al €400 ligt.
1: Nee, maar dat is een normale camera. Dus gewoon voor verkeersovertredingen.
0: Oh. Oh, ja.
1: Maar er zijn nu een nieuw type camera's. Dat ze ook kunnen zien of je in de auto gebeld hebt.
0: Of
1: aan het bellen bent. Pas op.
0: Ja, ik pas op. Hey, ik zie in één keer Vincent staan. Is dat onze grote Vincent?
1: Dat is Vincent van Gogh.
0: Zo.
1: De domme Klien. Ja.
0: Zo. Gaan we die draaien?
1: Die gaan we draaien. Starry's.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug krijgt een forse uitbreiding. Naast de gemeente Zeist en Utrechtse Heuvelrug gaan onder andere ook de gemeenten De Bilt en Soest deel uitmaken van het park. De Utrechtse Heuvelrug strekt zich uit van de Grebbeberg bij Rhenen tot aan het Gooimeer bij Huizen. Het is een aaneengesloten zandrug die meer dan 150.000 jaar geleden werd gevormd tijdens de ijstijden. De huidige grens langs de A28 doorsneed dit natuurlijke systeem kunstmatig. De nieuwe begrenzing volgt nadrukkelijk de contouren van het bos- en heidegebied binnen de provincie. Het noordelijke deel van de Utrechtse Heuvelrug krijgt nu ook officieel de status van Nationaal Park. Het park omvat voortaan het gehele Utrechtse deel van de Heuvelrug en groeit van 11.324 hectare naar 21.323 hectare. Groene kan is in rep en roer. In het dorp zijn vorige week meerdere schapen en lammeren gedood. Het zou mogelijk gaan om een aanval van een wolf. Op lokale WhatsApp-groepen gaat het bericht al enkele dagen rond dat één of meerdere wolven vorige week donderdag schapen hebben aangevallen op twee adressen. Het roofdier zou ook te zien zijn op camerabeelden. Volgens het AD is de aanval ook gerapporteerd bij een wolvenmeldpunt. Daar is te lezen dat 8 schapen en 2 lammeren zijn gedood. De gemeente Bunnik is een zoektocht gestart naar een nieuwe kinderburgemeester in het schooljaar 26-27. Fien Swinkels, de huidige kinderburgemeester, draagt dan na de zomervakantie het stokje over. Een kinderburgemeester denkt mee en signaleert wat de kinderen uit Bunnik, Odijk en Werkhoven belangrijk vinden. Kinderen die na de zomer naar groep 7 gaan en in de gemeente Bunnik wonen, kunnen zich aanmelden. Dat doen ze door voor 18 juni een video van maximaal 2 minuten te maken, waarin ze vertellen waarom ze kinderburgemeester willen worden en welke 3 onderwerpen ze belangrijk vinden. Het is de 8e keer dat Bunnik een kinderburgemeester gaat installeren. Het aantal kinderen dat kinderburgemeester wil worden groeit. In 2024 waren er 16 aanmeldingen, vorig jaar waren het er al 20.
0: Kijk op omroepzout.nl.

dat was de debuutsingle van de Britse zangeres Anne-Marie in 2018. Ja, met steun van de Amerikaanse DJ Marshmello.

0: deze keer verloren. Kom er maar in, Ben.
1: Ja, Ben, die zijn we verloren, jongen.
2: Ja, op 16 mei 2026, op 77-jarige leeftijd. En dat is Dennis Locoïre. Die was dan niet zo bekend qua naam. Maar als ik de band zeg, Dr. Hook and the Medicine Show. En het nummer dat we dan gaan draaien, dat is een Sylvia's Mother, waar hij de lead vocals van gedaan heeft. De andere zanger, die nog bekender is, daar gaan we straks ook een nummer van draaien. Ook weer van Dr. Hook and the Medicine Show, maar eerst dit nummer.

0: Hey Ben, ja, je moet er toch niet aan denken dat je een vriendinnetje wil bellen en dat je elke keer die moeder aan de lijn krijgt.
1: Nee, tenzij het een hele mooie moeder is. Hè. Er zijn ook heel veel songs over geschreven.
0: Ja, maar het is...
1: Mrs. Robinson, weet je nog? Dat nummer en de film.
0: Ja.
1: Dat hij ging dan om met de moeder van dat meisje. Ja. Dustin Hoffman was dat, toch?
0: Ja, dat is zeker zo. Maar dit was even een nummer
1: heel traan.
0: Ja. Ik kan me dat zo voorstellen. Kijk, wij hebben nog de tijd meegemaakt met vaste telefoons.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus dan moet je met zo'n bakkelietje, zeg maar. Ja. Moest je bellen naar je vriendin. En dan krijg je die moeder aan de lijn.
1: Of een heel lastig broertje.
0: Dat kan wil je niet. Of een broertje die roept, ze wil je niet meer. Ja, hallo. Daar zit je toch helemaal niet op te wachten. Ja, Ben, we hebben nog een nummer van Dr.
1: Ja, dat heeft, kijk, dit is van Dennis Locagieren, die overleden is. Maar als mensen aan de Dr. Hoek en Medicine Show denken ze altijd aan de man met het ooglapje.
0: Ja.
1: Een beetje de Peter Captain Haker Peter Pan.
0: Met het hoedje op.
1: En dat is Ray Shore. Die is in 2018 overleden. Maar die zit al sinds 1967 niet meer bij die band. Oh. Omdat hij toen, 76 moet ik zeggen. Omdat hij toen een motorongeluk heeft gehad.
0: Oeh.
1: Maar ik vond het toch ook wel belangrijk om dat nummer ook een nummer te draaien. Wat een van hun bekendste nummers geworden is. On the Cover of the Rolling Stone. Maar dan moet je even wachten. Cover of the Rolling Stone, dat was een van de bekendste Amerikaanse muziekbladen. Dus het was heel belangrijk in die tijd. Je had geen internet en dat soort dingen. Als je op de cover of the Rolling Stone stond, dan was je de artiest. Maar goed, knal hem er maar in.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar.

0: we hebben nu allemaal influencers die zichzelf gewoon overal pushen en bekendmaken, Ben. Maar ja, vroeger was het anders. Hè?
1: Ja, in Nederland was op een tijd, dat was dan een meer commercieel blad zoals de Muziek Express.
0: Ja.
1: En, maar muzikaal gezien was, het is nog steeds een heel goed blad, De Oor. En als je daar dan in stond als muzikant, nou, dan had je het wel gemaakt.
0: Had je het wel gemaakt, ja. Ja, Ben, ik vind, ja, dat was ook een band van vroeger, die G-Girls
1: band. Ja, ja. En we hadden toen straks het thema dat ging over geld. Ja. Maar we zaten ook een beetje in de kunst en de sport. Zijn we niet aan dit nummer toegekomen. Dus vandaag dat ik dacht van, gaan we hem nu draaien.
0: Ja, dat nummer heet First I Look at the Purse.
1: Het Rich Girl, een beetje hetzelfde thema. Van, ik kijk eerst naar hoeveel geld ze heeft, ja.

0: Ja, dat ging toch even over geld weer, hè?
1: Ja, maar het is ook een hele goede band. En heel belangrijk was de mondharmonica. In de tijd in Nederland ook zeer populair. En dan ben je niet mondharmonica à la Dylan, maar wat vervormd. En dan is het nummer Wang Dang Doodle van de Living Blues, de Nederlandse band uit Den Haag. En die zijn heel geïnspireerd door deze G-Girls band.
0: Nou, dat is goed nieuws. Dan mogen mensen, kun je dat nog... Ja, je kan het op YouTube vinden, toch?
1: Nee, je kan op Spotify. En tegenwoordig is een album van G-Girls sowieso al te kopen. Ja, dus in betere platenzaken.
0: Gewoon nog op vinyl.
1: Ook juist op vinyl. Tegenwoordig super hip weer dat vinyl, hè?
0: Hey Ben, ja, we zijn een beetje al aan het einde van het programma. We hebben nog een kleine 10 minuten. Hoe vond je het gaan?
1: Ja, ik vond het erg interessant. Sponsoring, sport en die combinatie en dan ook met kunst. Dat was voor mij een nieuwe...
0: Ja, dat was Mark Warmerdam. Ja. Hij vroeger woonde niet in Maartensdijk. Ja. Dus dat was wel een korte connectie, omdat zijn ouders daar tegenover ons woonden.
1: Nou ja, de Rabobank heeft natuurlijk wel gesponsord, maar ook in de wielrennerij. Maar dat waren ze niet zo blij mee, omdat er veel met doping te maken had.
0: Ja, dan heb je dus toch, krijg je een beetje imago-schade.
1: Maar ja, Tour in Utrecht, waar we Jeroen Wielaert over had. Ja. Waar startte dat? Bij de Rabobank. Ja. Bij dat hoofd.
0: Ja, klopt. Daar ben ik nog geweest. Ja. Daar heb ik ze de start zien gaan. Dat was een tijdrit, geloof ik.
1: Ja, en er is een speciaal bier ook. Een IPA'tje is er ook gebruikt. Ik dacht van de streekbrouwerij. Dat had met de Tour ook te maken.
0: Okay.
1: Maar de start was bij het hoofdkantoor Rabobank.
0: Ja, nou ja, ze doen goede dingen. En je hebt gehoord waar ze allemaal aan denken als ze willen sponsoren.
1: Vroeger was het coöperatieve leenbank of zo. De Raiffeisenbank. Maar wat ik van de Rabobank wel goed vind. We mogen elkaar. Omdat je ze nog steeds. Ik had van de week nog even wat over oude telefoon. Je hebt nog steeds, krijg je iemand aan de telefoon.
0: Ja.
1: En anders, meneer, kunt u gewoon, u woont in Utrecht, naar het filiaal toe gaan.
0: Ja,
1: zonder afspraak.
0: Ja, voor oudere mensen is dat heel fijn, want mensen hebben toch altijd nog heel veel vragen.
1: Nee, maar Rabobank heeft niet veel meer. Maar er is nog een filiaal, een fysiek filiaal of iemand die te worden.
0: Ja, heel goed, heel goed. Hey Ben, ja, nog even, ja, Sunda. En Harry Styles.
1: Ja, eigenlijk gaat het festivalseizoen komt er weer een beetje aan.
0: Ja, fantastisch joh.
1: En volgende week, we zouden deze week kijken over Harry Styles hebben. We gaan het volgende week over hebben. Maar de Sunda komt er nu ook even bij.
0: Komt je dochter alleen?
1: Misschien met meisjes van haar dispuut die ook bij Sunda zijn
0: geweest. Nou, serieus?
1: Dus het wordt heel druk.
0: Oh god, wel goed voor de foto natuurlijk.
1: Heel goed voor...
0: Nee, leuk. Nou, ik verheug me er al ben. Ik hoop het.
1: Maar het gaat met name over Harry Styles. En over Sunda moet ze natuurlijk ook wat vertellen. Ja, en dan moet zij me zeggen welke muziek. Want ik zou het niet weten. Harry Styles trek ik nog een beetje. Maar Sunda, ja, als ik mijn ramen openzet in het weekend, dan pak ik Sunda ook een stukje mee.
0: Ja, luister, ik zou zeggen, laat er ook een paar mooie nummers van Harry Styles uitkiezen.
1: Ja. Die hebben al een keer onze earcatcher ook geweest.
0: Ja, maar dat is weer een tijdje geleden. Ja. Dan moet je de luisteraars een beetje meenemen, hè, in de sfeer. Ja. Dus we moeten dat voor en na, dan moet je dat... Vooral ze komt na achter, hè?
1: Ja, ze komt na acht.
0: Ja, geweldig. Hey, ja, dan die kinderburgemeester. Ja, je kijkt op je horloge.
1: Ja, wat voor earcatcher moeten we nog?
0: Ja, die gaan we zeker draaien.
1: Goed, ja.
0: Die gaan we zeker draaien. We hebben nog zeker 7 minuten. Dus dat klopt wel. Kinderburgemeester, ja. Daar kan je op solliciteren. Ja, wij niet meer, Ben.
1: Nee, wij.
0: Die moet tussen de
1: opa-burgemeester.
0: Nee, een beetje eindelagere school.
1: Wij zijn meer rolstoelburgemeester.
0: Nee, maar wel leuk. Ik hoop dat er gewoon... En ik vond het een heel goed idee van jou. Om ze alle twee uit te nodigen.
1: En dan laten we Verlies. Laten we dan die Verline, ik zeg. Die heeft inmiddels wel wat ervaring opgedaan. Die laten we een stukje van het interview doen. Of het interview.
0: Nou ja, wij mogen ook kritische vragen stellen.
1: Ja, maar ja.
0: Wij mogen ook kritische vragen stellen. Hey, ik ben... Ja, en verder tenslotte. Ja, ik vond het heel mooi dat Alfa aan de Rijn, dat voorbeeld van hoe je wel met de mensen in de omgeving om kan gaan, om ervoor te zorgen dat mensen die in een ACC zitten toch worden, makkelijker met de plaatselijke bevolking kunnen omgaan.
1: Nou ja, ik noem de ogen al. Voormalig militair hospitaal gaat het ook al heel lang goed. En dat zit er ook al een jaartje of 20 of zoiets.
0: Ja, in Utrecht hebben ze het plan Einstein. Ja. Ja, en daar betrekken ze de buurt helemaal erbij. Ja. Dus die mensen leren ook die buurt goed kennen. En de buurt komt ook bij die mensen. En ja, op die manier krijg je toch een veel betere integratie. Ik hoop dat die dingen ook met name in het nieuws komen. Dat je niet alleen maar denkt van, oh, het zijn allemaal testosteronbommetjes die er komen.
1: Nou, in onze oude wijk Voorwoorddorp is nu weer wat aan de hand.
0: Ja,
1: met
0: hebben ze daar nog iets gevonden?
1: Overlast van jongeren die schijnen wel verderop van, wordt er beweerd uit zo'n asielzoekerscentrum uit de Biltse Straatweg te komen, maar daar weet ik het juist ook niet van.
0: Oh.
1: Maar het speelt zich af in Voorwoorddorp. Ja, waar wij gewoond hebben. Maar mijn dochter woont ook in Voordorp. Misschien dat die mij volgende week eens kan wat vertellen.
0: Ja, ja, nou ja, wij kunnen ook een keer een kijkje nemen. Ja. Met de microfoon. Ja, ja. Zeg jongelui.
1: Ja, dan word je meteen wat er gebeurt. Hè.
0: Wat is hier aan de hand?
1: Paul Nieuws kreeg ook al klop, hè, vorige week. Ja,
0: ja, ja, was dat, is
1: ja,
0: dat zo?
1: Ja, ja, die hebben dan ook een soort klop gehad.
0: Of, was dat in Loosdrecht?
1: Nee, dat was bij een andere demonstratie ook. Oh. Waar eergisteren was dat op tv. Toen moest de politie ook nog eventjes.
0: Zo. En kreeg
1: als je met een microfoon, dat was meteen naar aanleiding.
0: Gelijk
1: bang. Een klabam, ja.
0: Ja, Ben, we zitten in een gevaarlijke regio. Ja, een gevaarlijke beroepje dit.
1: Ja, ja. Zo is maar net, hè.
0: Oh, nou zie ik in één keer dat WhatsApp volstroomt. Ja. Met haatmail. Nee, ja, hoor, ik maak een grapje. Hey, maar Ben, het is niet makkelijk om toch als journalist je werk te doen, hè?
1: Nee, het is al een tijdje aan de hand. Maar voorheen kregen mensen dan boze brieven in de Volkskrant of de Trouw. Dan was er zo'n rubriek die reageerde.
0: Ingezonden
1: brieven. Ja. En die werden dan een beetje heel boos. Maar het bleef bij een ingezonden brief.
0: Ja, nou, ja, en nu kan het nog gevaarlijk zijn. Want mensen kunnen nu oproepen tot geweld. Hè?
1: Nou, en achter jouw adres komen via social media. Ja. Wijzen waar mensen wonen. Nou, ja, ja, je weet dat de politici Sigrid Kaag heeft kunnen zoeken.
0: Met zo'n brandend fakkel. Ja. Gelukkig is er nog wel heel veel animo voor kinderburgemeester.
1: Nou, maar, dat weten we nog niet.
0: Nou ja, ik hoorde dat op het nieuws. Oh, okay. Dat er toch aardig wat. Nou ja, okay. Dat was in Bunnik, geloof ik. Ja. Maar ik denk, als je toch in de raad wil zitten of je wordt wethouder.
1: Ik weet toevallig dat allemaal niet zo prettig is. Van mijn nichtje Yvonne hoor ik ook wel eens wat. Die zit in Utrecht dan.
0: Ja. Ja, nee, ik begrijp het. Nou ja, het is ook lastig. Maar goed, we zijn een democratie en iedereen moet gehoord kunnen worden. En zeker de politiek, daar moet je afblijven. Die mensen zitten daar voor ons allemaal. Ja. Hè?
1: Maar soms is het heel goed om gewoon eens een keer je mond te houden. Niet iedereen hoeft gehoord te worden.
0: Nee, dat is waar, niet iedereen. Nee, dat is waar. Soms krijg je geluiden te horen waarvan je denkt, ei, even niet. Ben, ik zie dat er een earcatcher klaarstaat bij Ben. Ben, heb jij earcatchers?
1: Ik heb zeker earcatchers. Ga je statue maar even draaien, vertel ik wie we hebben.
2: Zeg Ben, welke muzikale verrassing heb je deze week voor ons klaarstaan?
0: Nou, ik zou zeggen Ben Stefan Wal.
1: Dan heb ik het over Melissa Vivianne Jefferson. Oh, wie is dat? Dat is Lizzo. Dat is een Amerikaanse zangeres, een soulzangeres. En ja, ik zit altijd toch een klein beetje in de soulhoek. En deze maand vond ik het wel interessant. Wat treedt er binnenkort weer op? En zij treedt waarschijnlijk ook met een nieuw album. Komt eruit. In juni staat ze in de Ziggo Dome.
0: Oké.
1: Okay. Dus, en het nummer dat ik uitgekozen heb is al een jaartje oud. Don't Make Me Love You.
0: Daar komt hij en we zijn er volgende week weer.

0: En daarmee laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
10: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzel elementen in Maastricht arriveert.
9: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit De Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: met de FM Regio Nieuws.
1: Inwoners van Bunnik, De Bilt en Baren gaan systematisch de bermkwaliteit in de provincie in kaart brengen. Vrijwilligers gaan aan de slag als bermscouts om de drie gemeenten te helpen hun bermbeheer te verbeteren. Het project is een initiatief van Natuur- en Milieufederatie Utrecht, waarbij inwoners worden opgeleid om met een zoekkaart de nectarindex in kaart te brengen. Dit is een wetenschappelijke methode om de nectar- en bloemenwaarde van bermen te meten. De verzamelde gegevens worden gedeeld met de gemeente. In Zuidoost-Utrecht liggen duizenden kilometers berm langs de wegen en fietspaden. Als die ecologisch worden beheerd, vormen ze een groot leefgebied voor planten en dieren. Volgens de Natuur- en Milieufederatie willen veel gemeenten die stap zetten, maar missen de gegevens om gericht te handelen. Het project Bermscouts brengt die kennis nu voor het eerst in kaart. Jan-Henk van der Velde wordt de nieuwe directeur-bestuurder van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Hij volgt na de zomer Gijs de Cruijff op, die in maart geïnstalleerd werd als gedeputeerde van de provincie Utrecht. De in Zeist woonachtige van der Velde is nu nog directeur-bestuurder van Stichting Utrecht Science Park. Hij laat weten dat sport en natuur al zijn hele leven een grote rol spelen. Van voetbal bij DEV en SV Kampong tot actief wielrennen en mountainbiken. De taken van directeur-bestuurder van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug worden tot 1 september nog waargenomen door Patrick Poelman. De rotonde Soestdijkseweg Zuid-Groenekansenweg in De Bilt gaat tijdelijk deel uitmaken van een landelijk onderzoek naar de veiligheid van rotondes. Hiervoor worden door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid bij de rotonde camera's opgehangen. De stichting doet landelijk onderzoek naar de veiligheid van rotondes voor fietsers en voetgangers. Zij monitort bijvoorbeeld het verschil voor de verkeersveiligheid tussen een eenrichtingsfietspad en een fietspad met twee richtingen. Ook onderzoekt de stichting op welke rotondes het zicht van automobilisten op fietspaden beter is. De twee camera's filmen tussen 1 en 14 juni het verkeer op de rotonde. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Het onderzoek in de gemeente De Bilt draagt bij aan de kennis over het gebruik en de veiligheid van rotondes in het algemeen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
9: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
8: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

gitaar, jij de drums. Iets met roses, iets met guns. En je zei me, luister meisje.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Jurie Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeester Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
6: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. In de finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar, toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
2: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.
5: Barbra Streisand.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het